0: Du hörst die Bi.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: willen zijn.
1: Der Bruckler FM Playlist Update. De Bowser. Magnetic.